0: And so,
1: is that what does it mean? Is it
0: hiding? And
2: thanks for
3: Kijk, jij komt niet te laden. Dan heb je